jy dis ek, ek het vergeet om te dans, maar ek kan drijf as jy nie op my voete staan. Nie

0: Sandy Tom en I Wish I Was a Punk Rocker. Sandy Tom natuurlik op pad Suid-Afrika toe en gaan optree hier by Heroes Live Saterdag die 10de Oktober. Maak seker jy kry jou kaartjies by heroeslive.net.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Ofskop, hooftrekke.
0: Dit is nou 7 uur en in die nuus uitspraak in die Nosiviwe Mapisa en Ngakula se ontslag aansoek vandag verwag en die geldsaake.
1: Ofskop, nuus.
0: Goeiemôre, ek is Martin van der Merwe. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die voormalige speaker van die Nasionale Vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, se artikel 174 ontslag aansoek. Sy staar 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery in die gesig wat verband hou met haar termyn as minister van verdediging en militêre veterane van 2016 tot 2019. Die staat voer aan dat die weermag kontrakteer Nombasa en Tsandwa en Lovu so wat 4.55 miljoen rand omkoopgeld aan Mapisa Nkakula betaal het. Volgens haar regspan het die staat nie genoeg bewyse gelewer om haar skuldig te bevind nie. Die Gautengse wetgewers gemeenskapsveiligheidskomitee het ernstig kommer uitgespreek oor die toename eerder in misdaad in Honeydew. Moord het met 11% toegeneem, seksuele oortredings met 22% en aanranding met die doel om ernstig te beseer met 26%. Die komiteevoorsitter Bandile Masuku sê bende geweld vererger onsekerheid. Hy sê die komitee sal 'n gemeenskapsveiligheids Imbizo bijeenroep om die dringende ingryping te ontwikkel en optrede te eis. En country muzieklegende en bokradioomroeper Tommy Dell ontvang tans medische behandeling in een hospitaal na een noodlottige motorongeluk saterdag aand op die R40 in Mbombela. Muziekpromoter Mara van den Berg en haar assistent Samantha Fuller was saam met Dell in die een voertuig en is op die toneel oorlede. Passasiers in een nutsvoertuig het beserings opgedoen. Die ongeluk het plaasgevind nadat Dell opgetree tydens 'n country geleentheid wat deur Solidariteit helpende hand gereël is. Die polisie ondersoek die saak. In jou geldsaak in die rand verhandel teen R15.97 in die dollar, R18.54 in die euro en R21.58 in die pond. Goud verkoop tans vir $4,407.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $98.65 per vat. Bitcoin verhandel teen $79,740. Ten slotte net weer die hoofnuus uitspraak in Nosiviwe Nosiviwe Mapisa Nkakula se ontslag aansoek vandag verwag. Daarmee die einde van die nuus, jou volgende nuus volg om 8.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Elton John en Dua Lipa, en soms Cold Heart. En dan brengen we zo 10 minuten over 8. Goedemorgen, welkom bij Afskop. Lekker om hier te wees, altijd een voorrecht. Stuur nog zo'n beetje door die maandagochtend. Het is een beetje van een shocker vandaag.
1: Ja, je met die knoppen is van ze weer af.
0: Knoppen in mijn mond.
1: Oh, dat was een interessante nieuws verslag.
0: Dat was zeker.
1: Wat zo nou?
0: No si vive, ma pisa en kakula.
1: Ah, oké. Okay. Welkom bij die wooden mic.
0: Van een shocker vandaag.
1: Ja, je met die knoppen is van ze weer af.
0: Knoppen in mijn mond.
1: Oh, dat was een interessante nieuws verslag.
0: Dat was zeker.
1: Wat zo nou?
0: No si vive, ma pisa en kakula.
1: Ah, oké. Okay. Welkom bij die wooden mic categorie voor die bokkies 2026.

Bangers. Minden Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Pok Radio en Pok TV. 4.

jij zo'n zaak voel. Als ik zonder jou zou leven. Als die waves beginnen op tel. En die mensen veel smile. Je weet, jij zo rustig.

Het stuk vervolgens niet. Bokken Radio, blij en geschakeld. Blij bij Kiesstout. Oh!

Zweite Berg Kreisbahn. Die Wolven van die Stapelskei, die Jakkels uit die Wangerd krijg, en voor jou in mij beklein. Daar is weer kanten van die Weegskaal, en een koers om te bepalen. Waar ze kompas als ons wegraak, de anker als het drof raak, zo is ons van elkaar gemaakt.

Is Bernice West vir jou daar met kom binne byna 10 minute voor 4 Zian en Monique, hulle staan by, ek gaan ouder gewoonte saam met jou keier vanaf 4 uur. Nou in die nuus om 4 vanmiddag, twee plaasaanvalle het kommer laat ontstaan oor landelike veiligheid in Stellenbosch in die Kaapse Wynland. Weer in die nuus om 4 saam met Monique. Jy moet een heerlijke middag heen, morgen is Heinrich en Penny weer terug. Dit is vanaf ouder gewoonte vanaf 2 tot 4, lekker middag, veilig wees op die paaie. Wanneer laat jy hierdie een gehoor? The Beach Boys, California Girls.

0: Så nu er det sexy fodret af Billy. Hvad er det sexyste for din låt? Sikkert en pøv.
1: Jo, mødlig. Jeg får finde det sjov for os, at jeg er nye.
0: Geen kunne, så kommer jeg nye, så jeg sagde. Dan natuurlijk Dirk van de Weesthuizen. Kom weer ze biggie sexy van mij. Dan ze biggie basman, ze biggie city kerel van mij. We zien uit Dirk full vieren. Hij zei kom, kom weer sexy. Maar nou kijk, dus nee, dat ken jij. Kom weer ze biggie sexy, sexy van mij. En dan een man wat er nou niet weet hoe mijn vrouw te complimenteren.

0: Die David Guetta, dan gooi ik hem in als een verrassing voor jou, man. Mm-hmm. Kom ons roken gevoelig, lekker ernstig.
1: Kijk, die feit dat ik nou weet mm-hmm. wat jij gaat spelen als voorbeelden bij Process of Elimination, weet ik nou wat jouw liedje is.
0: Denk jij zo?
1: Ik denk zo en dat maakt mij bang. Maar ons het ons nou gepraat, je weet, oor dinge en een man wat gesing het oor sexy fools. En
0: moet het nie.
1: En ek wil jou terugvat na die jaar 2011 toe.
0: Vat my weet, terug.
1: Dis maandag, as jou maandag enigszins soos myne was, was hy lank en was hy akelig.
0: Hey, het jy tyd wanneer op die N2 wil gaan?
1: Nee,
0: so dit kom nie na my.
1: Maar ek het vir 3 ure so met ons allemaal in een baie sonnige area gesit en die hitte het my bietjie gevang. Maar kyk, daar is min liedjies wat die essence so mooi vastvat wanneer het sing oor een sexy voel.
0: Mm-hmm.
1: En ek, soos ek sê, ek vat jou terug na 2011 toe.
0: Ek is jammer, ek is een kind.
1: En een man met die naam Merula Boom. Doe nie sexy, hoener.

0: sexy linkje van alle tijden, Monique. Sexy hoener.
1: Hey.
0: Danny sexy hoener. Myrna Boom, onze heerker van Henk. Hij zei, jullie het uitgemist om die sexy eyes te kiezen.
1: Ons heeft al gepraat.
0: Ja, dat was de eerste linkje van de eer geweest. Om je af te schop, Monique. Heet dit gehad op akkoordlijst, ek het gedink, okay, hands off en toe laatste oomlik, toe sê sy, weet jy wat, kom ons gaan local, kom ons doen dit local.
1: Kom ons gaan vir die sexy fools.
0: Ja, ons is nog steeds, stop het, kom ons gaan local. In elk geval, moving along swiftly, ons het ons game wat ons speel,
1: letterlijk, die lange noob in Lurieke, wat dan sê, besonders.
0: Ons gaan vir jou verduidelik hoe dinge werk, jammer, ek is een kind, ons gaan vir jou verduidelik hoe dinge werk, binne die volgende paar minute, laas week is Marzaan Stander, weggestaan met 1000 rand geskenk bewys van the Grounds Meat and Deli, ons het nog een lekker prijs wat we wacht hier die week, en ons het gestem vrijdag, so ons hou aan met...
1: Letterlijk zie je Langenhoef en Lurieke.
0: As jy het al gemis het, nie weet waarvan ons praat nie, langer geskakel, ons het een voorbeeld aan die kom.
2: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie, daar was vroeger ongeluk op die, waar is het nou, sorry, die N2, Salaris Pas, net voor Steenbras, die voertuig is daar van die pad af, so ook een ongeluk by Philip Gosana Rylaan ingaande, net voor die skietveld. As er nog iets is wat jy teekom op jou paie, laat weet vir my, dit is 074-2989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede en MI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. MI Toyota, familie vir altyd.
4: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Center opposite Frederikloof Bosa. Saints and Sinners, partner or man.
2: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: zou Jay een lebeetje langer. Schoonheid hier, boek Ronnie, boek diepje.
1: Die man voelt nogal zo in die brilletjes af.
0: Ja, en sommige mannen het mannen die jawline op, waar ander het tenminste oore om die brille op die gezicht hou. Slaak hier zo met jou, kijk nou nog een paar dingetjes. Wat sexy is,
1: uh-huh.
0: En dat gaan ons kry tot by die nies, om 6 uur. Net daarna het ons
1: letterlik sê jy lang in hoof in Amerika.
0: Ons het al ek prijs wat leen wacht van Grounds Meat and Deli, maar zo'n verlede week wegstap met die prijs.
1: Mm-hmm.
0: Dat was R1000 geskenkbewijs van Grounds Meat and Deli, geloof hulle het lekker gebraai in die afgelopen naweek.
1: Kan ons nou net lekker gewees
0: het. En om te wen is makkelijk.
1: Ja.
0: Al die met dinne, seker maak jy luister van maandag tot vrijdag. Net zo'n 6, het mm-hmm. ons weer 3 Afrikaanse liedjes. Ons verhoog die Afrikaans.
1: Mm-hmm.
0: En dan kyk ons, hoe goed is jou Afrikaanse kennis? Kan jy nog steeds identificeer wat se liedje dit is?
1: Maak jy jou Afrikaanse onnie trots?
0: Feite, soek nie noodwendig die kunstenaar nie, jy kan het bysit,
1: mm-hmm.
0: gaan jou geen extra punte gee nie, maar net die liedjes nou, dis ja. dit. Spelfout is ok, maar ons soek die rechte titel.
1: Ja. Moet nie vir ons een halve titel gee of een verkeerde ene, you're not gonna get the point.
0: Kijk, vinnigste 5 krijg punte, vinnigste persoon krijg 5 punte, die vinnigste persoon natuurlijk met al 3 wat reg is, tweede vinnigste krijg 4, derde vinnigste 3, 2, 1, en dan die, wat nou nie in die top 5 is, die krijg nie helemaal niks nie.
1: Nee, he?
0: Ja, hulle krijg een van die. Baie dankie dat jy gespeel.
1: Dank jy vir jou deelname.
0: Baie dankie.
1: Ons praat jy jou tenwoordig.
0: Ja, probeer weer morgen.
1: Ja.
0: Oké, okay, so is vir jou een klein voorbeeld.
1: Oké.
0: Is een van my ginslinge van laas week.
1: Mm-hmm.
0: As jy nou laas week helemaal misgeloop het, speel maar nou op ook al jy nou is. Die kar, jy hoef nou nie noodwendig WhatsApp te stuur nie. Is maar net om die breincel in gang te kry.
1: Ja, net om my idee te kry.
0: Kan jy identificeer van wat se likkie is hier die volgende hoor Afrikaanse lirike. En nou bevind u jyself hier, reg voor my. U ontneem my knie van hul vermoë om my liggaam te ondersteun. O, u verdryf die laaste oorblywende wind uit my seile. En nie te min bly my geneentheid teenoor u onveranderd.
1: Beautiful. Sondes. Wow.
0: En natuurlijk is Eden se kneelam.
1: Mm-hmm.
0: Jy is al gesit gekry het. Breinsel is in die gang. Jy is reg hiervoor. 3 splinter nuwe liedjies wat op jou wag net so na die nuus. Okay. Nou jou punte dra oor elke liewe dag.
1: Ja.
0: En nou Vrydag, persoon met die meeste punte, wat die vinnigste was, wat die mees akkuraatste was, stap weg met 'n lekker ou ietsie. Van Grounds Meat and Deli.
1: En jy is natuurlijk nie uit dit uit, as jy nie op dag 1 punt te kry nie.
0: Mm-hmm.
1: Maar jy weet, dit is waar dit belangrijk is, om elke dag te speel, dat jy daai voorsprong kan opbou.
0: Yes, en hierdie is dalk jou week. Kai, laaste sexy liedjie van die uur. David Guetta en Akon, met die beste lyriek van alle tye. Trying to find the words to describe this.

0: Olá, senhora, boa noite, pá, boa noite. Estás boa, senhor?
1: Bok Radio 989 FM.
2: Je kan altijd de schijf aanzetten, je blauw wordt jouw gezicht. Maar als niks voor jullie niet is verkeerd, niet, ik rijk voor jou uit.
1: Harder als jouw tannie, zo so ben je.

want ik weet niks gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jou wijs. Wat een omsteek.

0: Ons is geskakel hier by Bok Radio, Bok TV en dit was, dit is nou tyd vir groete van huis tot huis, maar voor ek daarby uitkom...
1: Groete van huis.
0: Lekker, baie dankie, Linda sê vir my, baie dankie van Law Enforcement, ons het nog een lang aand voor en dit reen ongelukke, of daar is reen ongelukke. Nou ja, Linda, sterkte daar vir julle jong, en hou julle self maar veilig en baie, baie dankie dat julle ingeskakel is hier by Bok Radio, Bok TV. Is altyd lekker om van julle te hoor en dit is ons Law Enforcement, hulle luister, baie dankie daarvoor.
1: Groete van huis tot huis met Herbert Skaap, nou op Bok Radio.

groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio. Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.

0: Hello, komşu. Selam selam seni, sanama var neki. Ben istiyorum çiğen. Ben de bir gel adıya tukhan arayu.
1: Gerard, goedendag. Spiens in Minnesota. Ja, soos wat ons maar hier sê in Amerika. Opkyk en les like. Dankie vir jou show, groete. Jan en San van der Walt en een harige hond met een slap oor leer daar rond. Tanne in die bek en een dik gat lijf met sy staart op die grond en hy leer daar rond en hy dink hy is die baas van oom Jan se plaas. Hy sluip